0: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10:00 vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta, vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakt Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevozie Omroep. Het is 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta, vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië. En raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Donge, maar ook een donge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta, vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirsky. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI datacenter boom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 10 en half 11 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 11 uur vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 11:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirski. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 10:30 en 11:30 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 11:00 vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 11:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

met het meisje dat er tof uitziet. Ik sloof me uit, compliment en een grap. Maar ik wil geen

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat,

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. Vier bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht twee mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 8:15. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI datacenter boom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.
2: De opkikker van de maand.

Hallo allemaal. Wat fijn dat jullie weer zijn afgestemd op de Flevo Ziekenomroep. Ik ben Jan van Heunen en tot 10 uur bij met heerlijke soul, blues, jazz, R&B en funk uit de oorschelpen of in-ears. En we begonnen deze uitzending met natuurlijk de opkikker van de maand juli, de laatste alweer. Want we gaan maandag gaan we weer met de nieuwe van start. En dat was natuurlijk Flaco Jiménez met El Cielo No Hay Cerveza. En daarna hoorden jullie James Brown met Lost Someone en met album Prisoner of Love. Gaan we gauw verder met het volgende en dat doen we met Chris Kane. En van zijn album Somewhere Along the Way is dit Don't Let the Same Dog Bite You Twice.

Matt Dusk was dat met I've Got You Under My Skin van het album Sinatra. Frida Cordelia Payne is een Amerikaanse zangeres en actrice. Ze is de oudere zus van Sherry Payne, die furore maakte bij de Supremes. Freda Payne begon haar zang- en acteercarrière in 1963. Haar internationale doorbraak kwam in 1970 met haar miljoenenhit Band of Gold, die ook in Nederland en België een succes was. Ze gold als het boegbeeld van de plaatlabel Invictus. Dat was opgericht door Brian Holland, Lamont Dozier en Eddie Holland. Deze liedjeschrijvers en producenten hadden het label Motown verlaten om, voor zichzelf te beginnen. Omdat ze geen artiesten mochten meenemen met wie ze voor Motown grote successen hadden behaald, onder wie de Supremes, de Four Tops, Martha en de Vandellas,

trakteerden ze onder meer de Sisters Payne, die ze nog van school kenden. Na Band of Gold had Frieden nog een aantal hits voor Invictus, waarvan de tegen de Vietnamoorlog gerichte protestsong Bring the Boys Home opnieuw een miljoenen verkoop opleverde. Hier is Frieda Payne met Deeper and Deeper van het album Band of Gold.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Dat was Bonnie Lee met Fast Life uit 1998 van het album I'm Good. Connie Evingston is een Amerikaanse zangeres die jazz en popmuziek zingt. Evingston werd geboren in Hibbing, Minnesota. Met de ouders die van muziek hielden groeide ze op met de muziek van Duke Ellington, Count Basie, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Tony Bennett en Lambert, Hendrix en Ross. En van jongs af aan zong ze in kerk- en schoolkoren en musicalproducties. Na haar afstuderen aan de Universiteit van Minnesota in 1981 werkte ze als professionele zangeres in clubs en concertzalen in Minnesota. En ze werd in 1986 lid van de vocale jazzgroep More by Four. Als soloartiest trad ze op met het Toronto Symphony Orchestra en het Minnesota Orchestra onder leiding van Doc Severinsen. Bij Jazz at Lincoln Center met Wynton Marsalis en Vince Giordano en de Nighthawks. En met Jazz MN Orchestra onder andere is er echt heel veel gedaan. Van het album A Sweet Happy Life is dit Connie Evingston met Take Me To Aranjuanda.

Dat was Lovebird van het album. Het album Lovebird, sorry. Love Has Come Around. Donald Byrd. Coleman Prentice Jr., geboren rond 1935 in Alabama. Amerika natuurlijk. En beter bekend als Alabama Jr. of Junior Prentice. Hij was een Amerikaanse bluesgitarist en hij werkte onder meer verschillende pseudoniemen. Waaronder Daddy Rabbit, Alabama Jr. en Junior Prentice. Als kind leerde Prentice gitaar spelen van zijn moeder. Als tiener verdiende hij zijn eerste geld met solo- en duo-muziek. In 1952 ging hij naar Chicago, waar hij kennis maakte met de Chicago Blues en veel van de prominente figuren uit die scene in de clubs. In 1956 speelde hij basgitaar voor Little Walter en trad hij op met Big Walter Horton en G.B. Hutto. Zijn belangrijkste rolmodel was Lee Jackson, met wie hij 3 jaar lang als ritmegitarist samenwerkte. Prentice is waarschijnlijk de meest bekend om zijn samenwerking met Magic Slim tussen 1973 en 1983. Prentice is te horen als gitarist op verschillende Magic Slim albums, waar hij af en toe ook zingt en bijdraagt aan het schrijven van liedjes. Zijn eigen album Nora Lee uit 1998, het nummer heet Poor Man Blues en dit is Alabama Junior Prentice en The Teardrops.

Ja, dat was Tony Bennett en die bracht ons even naar het jaar 1952 van zijn album Chicago, Have a Good Time. Gaan we naar 2006 en met het album Melody of Life heb ik het over Gwen McCrae. En het nummer dat heet All This Love I'm Giving.

Ja, het eerste uur zit er alweer op. Als de laatste drie waren, dat van Frank Sinatra, Luck Be A Lady. Dean Martin met Crying Time hoorden jullie net. En Sammy Davis Jr. Without A Song. Goed, het eerste uur zit erop. We gaan heel langzaam naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur ben ik weer buiten. We hebben nog een uurtje heerlijke soul, blues, jazz, R&B en funk. Tot straks.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stelde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. Vier bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht twee mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Nieuws

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

Welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ik ben Jan van Eunen en ik begon deze tweede uur met Aretha Franklin van het album Soul 69 Ramblin'. En net hoorden jullie The Blues Talking van het album Released van Snowy White. Tweede uur gaan we nog eventjes lekker volmaken met heerlijke muziek. Ik ga nog wat over dingetjes vertellen. En we gaan verder met het nummer van Syreeta en I Don't Know.

Het jaar 1985, 11 weken top 40, hoogste notering nummertje 4. Dit was The Barge met Rhythm of the Night. Dieter Krop is een Duitse mondharmonica-speler, zanger, componist en auteur. Zijn muziek behoort tot de genres blues, rock, rock'n'roll en rhythm and blues. Dieter Krop begon zich begin jaren 80 met het bespelen van de bluesharp en is sinds 1986 professioneel muzikant. Zijn samenwerking met de pianist Axel van Hagen wordt beschouwd als vormend voor zijn muziek. Bluesharpspelers zoals Walter Horton, Charlie Musselwhite en Sonny Boy Williamson inspireerden hem. Van zijn album, ja, daar komt hij, hetzelfde album, is Bis auf Abersonst uit 2020. Dit is Dieter Krop.

Stacey Kent, Les Amours Perdus, voor het album I Know I Dream. Greg Ashley David is een Britse zanger en songwriter. David werd geboren in Hampshire als zoon van Grenadezen en vader in een Joods-Engelse moeder. Hij kwam voor het eerst in aanraking met de muziekindustrie toen hij in 1997 samenwerkte met de Britse R&B-groep Damage. Daarna zong hij meerdere nummers van de Britse band Artful Dodger, waaronder het nummer Rewind. Dit nummer belandde op nummer 2 in de Britse hitlijst en werd ook wel een grote hit in Nederland. Op 19-jarige leeftijd maakte David zijn solo-debuut met de Fill Me In. Deze single besloot hem een nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk, waarmee hij de jongste mannelijke solo-artiest werd en die erin slaagde. Zijn tweede single, Seven Days, bereikte sinds zijn thuisland eveneens de hoogste positie en was internationaal gezien nog succesvoller dan zijn voorganger. Het bereikte de top 10 in onder meer Nederland, Australië en de Verenigde Staten. Jermaine Scott Sinclair, beter bekend onder de artiestennaam Reg 32, is een Engelse rapper uit Tottenham, Noord-Londen. Hij was lid van de grime collectief Combination Chain Gang voordat hij de movement vormde met Scorcher, Getz en Murston. Samen met Greg David is dit Reg 32 met What Could You Ask For uit het album Greg David 22.

0: Verzoekplaat. Verzoekplaat.
1: En deze wordt deze keer aangevraagd door Harriet van Eunen voor het verplegend personeel en alle mensen die liggen te luisteren. Dit is een nummer van Luther Vandross, If Only for One Night.

Luther Vandross, If Only for One Night, aangevraagd door Harriet van Eunen. Jacoba Adriana Connie Hollesteller, vooral bekend als Connie van den Bosch, was een Nederlandse zangeres en ze zong overwegend Nederlandstalig repertoire. Connie van den Bosch begon haar carrière in het Avro Kinderkoor en maakte haar solo-debuut in februari 1960 voor het KRO radioprogramma Springplank, waarin ze Franse chansons zong. Twee van de liedjes die ze hier zong verschenen een jaar later op LP. Later trad ze op in De Nieuwe Oogst, een radioprogramma van de Avro. In 1965 vertegenwoordigde ze Nederland bij het Eurovisie Songfestival. Met het liedje 'Tis genoeg werd ze 11e. Een jaar later was de eerste hit 'Ik ben gelukkig zonder jou'. Inmiddels probeerde Connie Platenmaatschappij haar ook in het buitenland meer bekendheid te geven en men liet haar in het Engels en Duits zingen. Echt succes op internationaal niveau bleek echter uit. De in augustus 1968 uitgebrachte single 'Where Are We Now' bereikte de 31ste plaats in de Colorado hitparade, maar hier bleef het bij in de Verenigde Staten. Van het album 'Licht en Schaduw', 'Ik denk aan jou', hier is Connie van den Bosch.

0: Dat was Michael Jackson met All the Things You Are. En dat kwam van het album. Ja, moet ik even kijken. Oh, dat heb ik er niet bij gezet. Nou goed, in ieder geval een album uit 1973. Dan gaan we gauw verder met het volgende. En dat doen we met dit.
1: Drie van één.

Ik weet niet of de microfoon aan het staan, maar ik zeg het nog maar een keer. Het zit er op 2 uur Soul Medicine. Ik hoop dat het genoten heeft en ondanks alles. Genoten van de muziek die ik gedraaid heb. Het was mij weer een wagenroer. Het gaat zo goed.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht 2 mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: U luistert naar de Flevo.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
1: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
0: Welkom bij Wij wachten op de dokter.
2: Dankjewel.
3: Ja, een hele goede morgen.
2: Nou, ik denk, ik moet nog wat doen.
4: Ja, dat is
3: waar. Dat is. Nou, we zijn er weer.
4: We hebben wel de tak in moeten lopen, zeg.
3: Ja, zeker, hè? Wie? Oh, die Jan Klaassen. Klaas. Ja. Hey, zullen we ons eerst eventjes voorstellen? Wij zijn Jan van Eunen, dat ben ik. En jij bent...
4: Joop Veliga.
3: Ja, en we zijn vandaag met z'n tweetjes.
4: Ja, helaas.
3: Ja, zeker. Peter die moest eventjes elders zijn. Die is onderweg naar Groningen. Ja. En nou goed,
4: we wensen hem daar... Is lekker, hè? Hij wil volgende week Groningen koek, moet je opletten.
3: Nou, wie weet. Ja, dus het gaat even allemaal een beetje anders.
4: Ja.
3: Ja, en ik probeer het een klein beetje in de baan te leiden zoals hij het op de maandagochtend ook altijd doet.
4: Dat gaat je helemaal lukken.
3: En dat gaat ook zeker lukken. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Goed, we begonnen natuurlijk met zoals gewoonlijk een mars. Ja. En dat deden we inderdaad met Jan Klaas Droppetten van het Rijkspolitiekapel.
4: Zeker.
3: Ja. En dan gaan we gauw verder met de volgende, want we gaan lekker veel draaien, toch?
4: Ja, absoluut.
3: Heel veel heb jij ingezonden weer. En... een aantal verzoekjes hebben we dit uur. En nou ja, goed, het gaat allemaal goed komen. Komt ie aan. Ja.

0: Dit is de FZO met Flevo zondagochtendmuziek.
1: Nou, dat is niet de goeie. Het is niet zondagochtend, het is maandagochtend.
2: Maandagochtend.
1: Maar goed, dit stond er nog in. Ik denk, nou, die kan ik wel gebruiken. Maar die kan ik dus niet gebruiken.
2: Nou, dat corrigeren we toch. Dus,
1: het is maandag.
2: Goed gebruik is altijd prima.
1: Toch.
2: Nou, oké. Okay.
1: Hey, dit was NL Cielo Nai Cerveza. En in de hemelse gebied, vlak Geminis, in het kader van de opkikker van de maand juli.
2: Ah, kijk.
1: Ja. En gaan we gauw verder met het volgende. En dat is Water Under the Bridge van Adele.

0: Water Under the Bridge, geschreven door Adele en producer Greg Kersin. Dat gaat over een kritiekpunt in een relatie waarin wordt uitgevonden of de partner wel of niet verder wil met de relatie. Muzikaal gezien is het een mid-tempo disco-popnummer met een electro-drumbeat en invloeden uit de trip-hop, nooit van gehoord, en de gospel.
1: Ja, je had hip-hop en trip-hop, dat is iets
0: nou, bijna hetzelfde. Had je een beetje drugs gebruikt?
1: Misschien nog.
0: Ga je toch trippen? Dat heb ik altijd begrepen.
1: Ja.
0: Maar goed, Water Under the Bridge werd, ondanks dat de single pas bijna een jaar na het album verscheen, een wereldwijde hit.
1: Dat bedoel
0: ik. Verscheen, een wereldwijde hit.
1: Dat bedoel ik.
0: Heeft even geduurd.
1: Zo is dat. Gaan we verder met het volgende.
2: Tienor

0: Voor wat zeg je?
1: Hij rijdt de snelweg met een kop nog half suf. Het rampje staat wel open, want ik ruik een beetje muf. Op eerst schrik ik mijn eigen lam en word bekaand genekt. Ik zei zo net getroffen, er een vallend strontobject.

0: Ja, in het kader van de tienertour bij de FZO hadden we achtereenvolgens de Schompen uit Zeeland met Onze Stoken Zelf Jenever. En daarna hadden we de WC-experience met Dorhet en Doif op de vooruit gescheten. En daarna hadden we Fabrizio met Chic Is Mich Dat. En dat is een cover van Albano Romina Power. Felicita.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Dus dat waren de drie achter elkaar. En zo is het programma ook een beetje opgesteld. Hè? Want we zijn begin ik maar een beetje verkeerd begonnen.
1: Wat?
0: Omdat we de drie achter elkaar moeten draaien. En gevarieerd.
1: Dat is waar.
0: Maar dat heb jij niet verteld. Nee. Dus wat gebeurt er dan?
1: Dat gaat er niet goed.
0: Nee.
1: Nee, maar dat gaan we vanaf nu wel doen.
0: Dat bedoel ik. Dat gaan we ook zeker doen. En dat doen we zeker met Katrina Caselli en Nessuno mi più curicare.
1: Quidicare.
0: Quidicare.
1: Quidicare.
0: Ah, wat mooi, hè? Dat Italiaans.
1: Ja, ik vind Italiaans heel mooi.
0: Ja, prachtig.
1: Maar Frans vind ik mooi, hè?
0: Nou, ik hou meer van Frans zien.
1: Oh, dat kan ook. Ja. Ja, die ken ik dan niet.
0: Nou, Katrina Caselli.

0: Hey Joop, vertel het maar.
1: Oké, dat ga ik dan doen. Child in Time van Deep Purple. Kind in Tijd. Dat is een nummer van de Engelse rockband Deep Purple, uitgebracht op hun vierde studioalbum, Deep Purple in Rock, in 1970. Het nummer valt op door zijn lengte van meer dan 10 minuten. En we hebben dan de verkorte versie gedraaid. En jij zei dat er nog een single versie over
2: is. Zo nog een single versie, ja.
1: Okay.
2: Ja, die is nog ietsje korter.
1: Okay. En de teksten die zijn losjes geïnspireerd op de Koude Oorlog. Het nummer laat Ian Gillan's volledige vocale bereik en het instrumentale samenspel tussen gitarist Ritchie Blackmore en organist John Lord zien. Horen eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Het orgelriff in Child in Time is gebaseerd op het nummer Bombay Calling uit 1969 van It's a Beautiful Day. Het nummer werd gemaakt met het thema van de Koude Oorlog. Ik vond het wel een heel mooi nummer.
2: Ik vind het een geweldig nummer.
1: Ja.
2: Zo goed opgebouwd.
1: Ja, ik ben wel benieuwd naar dat lange nummer.
2: Nou, dat gaat nog een klein stukje door.
1: Maar in hetzelfde
2: stramien? Wel in hetzelfde stramien, maar ja, je kan er gewoon uren naar blijven luisteren. Tenminste, ik dan hoor.
1: Ja, okay.
2: Goed, het was nog een verzoekplaat van Gino uit de receptie.
1: Ja.
2: En daarvoor hadden we Cloud met La Dada en Mon Dernier Moi, bedoel ik. En die was aangevraagd door Henriette. En deze speciaal voor al het verzorgend personeel en de zieken die liggen te luisteren. Gaan we verder met de muziek. En dat doen we met Lionel Richie en Say You Say Me. Waarom kom ik hierop? Nou, is het leuk dat mijn neefjes en nichten. Ja, een achternicht. Nou goed. Die zijn op het ogenblik in Amerika. En die waren gisteren bij een concert van Lionel Richie.
1: Ja.
2: Ja, en ze waren ook nog eens een keer bij een concert van Earth, Wind & Fire.
1: Oké. Okay.
2: Nou, dan gaan we ook maar even van Lionel draaien, want dat vind ik ook zelf erg goed.
1: Ja,
2: Lionel Richie met Say You Say Me.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Teddy Swims, Break Up in Reverse. In zijn muziek vermengt hij dat hoor.
1: Ja, wat vermengt hij allemaal? Ja,
0: dus, nou, laat ik maar zeggen dat hij een Amerikaanse singer-songwriter is.
1: Ja, doe het maar.
0: En ja, hij vermengt invloeden uit de R&B, soul, country en pop. Hij is begonnen als zanger die via zijn YouTube-kanaal Coversong, en in januari 2020 bracht hij zijn eerste single uit bij Warner Bros. Records. Sindsdien heeft hij 4 EP's uitgebracht en zijn debuutalbum I've Tried Everything But Therapy. Wacht even hoor, dat gaat niet goed.
1: Even.
0: Ja, goed, ja. We zijn er weer. Swims groeide op in Conyers, Georgia. Via zijn vader kwam hij in aanraking met artiesten als Marvin Gaye, Stevie Wonder en Al Green. Ben ik eigenlijk wel benieuwd wat zijn vader deed.
1: Ja.
0: Zijn interesse in muziek werd op school verder gewekt. Via het schooltheater ontdekte hij dat ook optreden erg lag. Hij begon in zijn muziekcarrière in 2019... bij een aantal lokale bands in Georgia. En hier zong hij soul, metal en rapmuziek. En jij zei dat dit nummer een nieuw nummer is.
1: Helemaal nieuw. Ja, nageltje nieuw.
0: Nageltje nieuw nog wel. Nou, zijn wij even up-to-date.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Ja, toch?
1: Hey, gaan we verder met de Your Song van Elton John.
0: Ja. Yep.

0: Een van zijn mooie shows waar hij dit in te horen heeft gebracht. Hij kon wel goede shows maken hoor, die
1: zeker, vooral dat eiland wat toen in de studio gemaakt is met al het water. Ik vond het gewoon, voor die tijd was het gewoon echt super.
0: Met je zee met min.
1: Nou, prachtig. Hey, het is de laatste vocale geweest. We gaan naar het nieuws van
0: 11 uur.
1: Juist. En na 11 uur zijn we weer bij u terug met nog heerlijke muziek in blokjes van 3. En heel gevarieerd.
0: Ja.
1: Dus tot straks.
0: Goed onthouden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: zonneschijn.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
0: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
1: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
2: Welkom bij het tweede uur.
3: Ja.
2: En we gaan er weer een prachtig uur van maken, Joop.
3: Ja, minder praten, meer muziek.
2: Minder praten, meer muziek. Nou, dat gaan we dan doen. Ja. Gaan we gelijk beginnen met Corrie Konings. Is dat een goed plan?
3: Als zij dat wil.
2: Nou ja, wie weet. Wat wil ze eigenlijk?
3: Ik weet het niet.
2: Staat er toch?
3: Ja, het staat er, ja. Ik weet niet of ze dat echt wil, maar dat het echt...
2: Misschien toen de tijd wel. Nu zal ik denken van, ja...
3: Maar misschien juist nu wel. Nou, je mag raden wat we gaan draaien.
2: Nou, ik wil een man. Hier is Corrie Konings.

0: Au.
1: Nou Joop, zeg het.
0: Ja, dat waren achtereenvolgens Ik wil een man van Corrie Konings. Mm-hmm. Young Girl van Gary Puckett en de Union Group. Wat ik nooit geweten heb, is dat die band, Gary Puckett in de Union Gap.
2: Ja.
0: Die hebben altijd opgetreden in kostuums. Die waren gebaseerd op de uniformen van de Union Army, gedragen tijdens de Amerikaanse burgeroorlog.
2: Oké. Okay.
0: Heb ik nooit geweten.
2: Niet? Oké. Okay.
0: Dat is dan niet zo'n probleem, maar. En daarna hebben we geluisterd naar Paloma Blanca van de George Baker Selection. En dat is een nummer geschreven door George Baker.
2: Ja.
0: Maar onder zijn eigen naam. Mm-hmm. Johannes Bouwens.
2: Mm-hmm.
0: En voor het eerst opgenomen en uitgebracht door zijn band George Baker Selection. En het is een, dat nummer dat is in heel Europa een ontzettend grote hit geworden.
2: Oké. Okay.
0: Oostenrijk, Finland, Vlaanderen, Nederland, Zwitserland, West-Duitsland. En dat is best een prestatie van formaat.
2: Dat kun je wel stellen.
0: Ja.
2: Ja. En het is een, nog steeds wordt hij overal gedraaid. Hè? Dat is een nummer eigenlijk een evergreen die je nooit verloren gaat.
0: Nee, precies. Dus. Precies. En het, maar ik heb ook, ik zie ook altijd zo'n duif vliegen, hè, als je dat ziet.
2: Is dat zo?
0: Ja, ik weet niet wat het is. Okay. Maar een of andere tik die ik heb. Maar, ja. Maar
2: het is geen kopmeel.
0: Sorry? Nee. Het is zeker geen kopmeel. Nee, het is zo'n zelfde duif als wat Israël heeft in zijn logo met een takje erin.
2: Oké. Okay.
0: Zo'n al heeft.
2: Maar die zie je ook vliegen dan?
0: Sorry?
2: Dat zie je dan ook vliegen met zo'n takje erin.
0: Die zie ik ook vliegen, ja. Maar goed.
2: Hey, gaan we, volgen met de, we gaan verder met het volgende, want anders wordt het.
0: Nee, maar ik wilde eerst nog even zeggen.
2: Vertel.
0: Dat wij draaien nou wel plaatjes.
2: Ja.
0: Maar die kunnen de mensen ook zelf aanvragen.
2: Ja. Oh, je zit met te pushen van ik moet even de ledenverwerving doen.
0: Bijvoorbeeld.
2: Ja. Nou, dat kan je straks nog even. En we zijn natuurlijk ook één ding nog vergeten met het begin van het programma. Ja. Het eerste nummer af te kondigen. Het allereerste nummer.
0: Ja.
2: Dat was Summertime van Eileen Jewel.
0: Ja.
2: Maar goed, we gaan gauw weer verder muziek in de doen.
0: Maar dat heb je als jij een goed geheugen hebt. Hè? Dat kun je zo even eruit gooien.
2: Ja, nog wel.
0: Goed.
2: Hey, we gaan verder met het volgende.
3: 3,

0: 1. Met deze keer...
1: Ja, Laura Pausini. En daar gaan we draaien van In Olvidable, La Solitudine en Tratte el Mare. Nou, hier komen ze alle drie achter elkaar.

0: Laura Pausini.
1: Hey Joop, vertel het maar.
0: Dat ga ik doen. Laura Pausini. Die groeide op in Solarolo. Ze is door haar ouders opgeleid in het zingen. Haar vader liet haar als barpianist en zanger kennis maken met de songs van Tina Turner, Barbara Streisand en Ella Fitzgerald. Na de basisschool ging Laura naar de Italiaanse kunstacademie Liceo Artistico di Faenza. Haar eerste album, I Sogni di Laura, oftewel Laura's Dromen, die nam ze op in 1987 in eigen beheer. Ze werd daarmee officieel ontdekt door de producer Angelo Falciglio. En wordt het met het nummer La Solitudine. Solitudine, zeg jij? Hè?
2: Ja, het is La Solitudine.
0: Oké. Won ze toen ze 18 jaar was het jeugdcompetitiefestival. En dat heeft er geen wind tegen gelegd.
2: Nee, ze heeft heel veel platen uitgebracht. Ook in Spaans, hè? Heb ze ook gezongen.
0: Ja.
2: Dus,
0: ja. Zeker. En dat moest ik vertellen van jou.
2: Ja, want toen jij ging in één keer naar de plaatszaak. En dat deed je eigenlijk al niet zo gauw, hè?
0: Nee,
2: naar de plaatszaak rennen.
0: Nee, maar toen ik het liedje hoorde van La Solitudine, toen dacht ik van...
2: Dat moet ik hebben.
0: Mooi nummer.
2: Dat moet ik hebben.
0: Ja.
2: En heb je alleen maar dat nummer gekocht? Of
0: nee. Verzamel ze die meteen.
2: Natuurlijk.
0: Ja.
2: Daar staan natuurlijk wel al de mooie nummers op die ze uitgebracht heeft. Op zo'n verzamel ze. Ja, dat is ook zo. Ja. Hey, gaan we gauw verder naar het volgende.
3: Flevo Verzoekplaat.
2: En deze is aangevraagd door Thea Willemsen. En die vraagt aan Razel met Alone with Memories. Ik kende het niet, maar toen ik het opzette, denk ik van... Hey, ja, het klinkt toch wel bekend in de oren.
0: Goh,
2: zij vraagt... Nee, hè? Nee, nee. Nou, dat, ik ook, word ook wel eens een keer verrast.
0: Ja.
2: Mag ook wel, toch?
0: Nee, dat is wel.
2: Hey, en deze wordt speciaal aangevraagd voor de mensen die allemaal aan het luisteren zijn hier in het ziekenhuis. En ook voor het verzorgend personeel. Hier is Razel met Alone with Memories.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Ik zong altijd mijn liedjes. Ik was nog jong, ik was

0: Het lijkt wel woensdagmorgen.
1: Ja. Omdat?
0: Nou ja, het is jaren 60 toch?
1: Ja, nee, dat is waar. Dat
0: Doris Day. En jij wilde er wat over vertellen? Of had
1: Doris Day, ja, dat was de dochter van William Joseph Kappelhoff. Een muziekleraar en Alma Sophia Kappelhoff, geboren Welts.
0: Mm-hmm.
1: Allebei kinderen van Duitse immigranten. Ze speelden 39 speel... Zo. Zij speelde 39 speelfilms en had in Amerika het imago van buurmeisje, Girl Next Door.
0: Mm-hmm.
1: Ze heeft, haar grote populariteit te danken aan haar rollen in musicals en romantische comedies.
0: Oh.
1: En ik vind dit een van de mooiste nummers die ze gezongen heeft.
0: Nou, hartstikke goed. Daarom hebben we het ook gedraaid.
1: Ja.
0: Gaan we naar het volgende. En dat vind je waarschijnlijk niet zo mooi. Maar ik vind dit geweldig. Dit is Thunderstruck van AC/DC.
1: Nou, ga ik eventjes naar mijn handen wassen.
0: Ja, of koffie halen.
1: Oh, wil je koffie? Kan ook. Graag.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, we waren er weer drie.
1: Dit was een keigoed nummer.
0: Ja, leuk hè? Slapen doen we s'nachts. Samantha Steenwijk en Wolter Kroes. Daarvoor hadden we Unforgettable van Nat King Cole. En daarvoor hadden we Thunderstruck van AC/DC.
1: Ja, ik wilde nog heel even terugkomen op Doris Day.
0: Nou, doe dat.
1: De titel van Que Sera Sera.
0: Ja.
1: What will I be? Will I be happy? Will I be rich?
0: Yes.
1: Dat heeft ze dus aan de moeder gevraagd.
0: Mm-hmm.
1: En die zei van, wat komt, dat komt. Nou, dat hebben wij dus ook.
0: Ja.
1: Het komt zoals het komt.
0: Het komt zoals het komt.
1: Dus,
0: zo is
1: nou,
0: dat.
1: Nou, heb je er als kind natuurlijk helemaal niks aan. Want
0: nee.
1: Je kunt er niks mee.
0: Dus. Ja. Jawel, want je hebt het gekregen zoals het gekomen is.
1: Ja, nou ja, heb je er wat aan?
0: Dat is
1: maar de vraag.
0: Dus. Hey, we gaan naar de laatste vocale van deze uitzending.
1: Ja.
0: En dat doen we samen met Senna en ik kan je niet vergeten.
1: Ja, het kan gebeuren.
0: Ja.
2: Ik heb

0: Ja, dat was hem dan.
1: Ja, het is voorbij. De tweede uur gaat veel sneller dan het eerste uur.
0: Ja, vaak wel.
1: Gevoelsmatig.
0: Hey, dat was de laatste dat we met z'n tweeën deden. Hopelijk gewoon volgende week weer met z'n drieën. Nog? Peter is eventjes...
1: Als het goed is.
0: Eventjes afwezig.
1: Ja, moet en kunnen.
0: We hebben het met liefde weer voor de zieken gedaan.
1: Ja, zeker.
0: En ook voor het personeel. Ik hoop dat het ook allemaal naar winst is geweest. En dat jullie hebben genoten ondanks alles. En we gaan gauw afsluiten.
1: Ja.
0: Want
1: blijf gezond.
0: Juist.
1: Snel naar huis.
0: Ja.
1: En wat mij betreft, maar zo.
0: En wat mij betreft, het gaat u goed.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Op Zwarte Zaterdag staat het verkeer richting Zuid-Europa al urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de route Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is al anderhalf uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur wat rustiger. Hamburg is de eerste Duitse deelstaat die sollicitanten voor publieke functies laat doorlichten op extremisme. Deelstaatminister André Greuthe van de SPD wil zo voorkomen dat neonazies, extreem linkse aanhangers, PKK-leden of islamitische extremisten bij de overheid werken. Vorig jaar werden 50 extremisten in Hamburgse publieke dienst ontdekt. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. En dan tot slot het weer. Vanmiddag ontstaan landinwaarts enkele stapelwolken, terwijl de kustgebieden genieten van volop zonneschijn. Langs de kust lossen de wolken geleidelijk op. De zon zal daar flink schijnen en het wordt zo'n 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur. Help, er zit een olifant in de tram. Met Jan van Eunen en Peter Bakker.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevozieke Omroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag.
2: Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts 1 van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen. Dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot-raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Meer dan 1900 vrijwilligers gaan de komende 2 weken de Nederlandse stranden schoonmaken. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is vandaag van start gegaan in Cadzand en op Schiermonnikoog. Vooral plastic afval krijgt aandacht. Sinds de eerste editie in 2013 is al 119.000 kilo afval opgeruimd. Volgens de organisatie neemt de hoeveelheid afval af, maar wordt klein plastic een steeds groter probleem. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. En de Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Fokker leidt het project en voert hierover gesprekken met Defensie. Zo'n 500 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen moeten daarbij gaan samenwerken. Volgens Fokker-topman Landman is het belangrijk dat de productie ook snel kan worden opgeschaald, vooral in tijden van crisis. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
3: En tot zover het nieuws.
4: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder lokaal burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta op donderdag en vrijdag zijn zeker 67 mensen omgekomen, de meeste verdronken. Minstens 50.000, voornamelijk jonge Marokkanen, staken de grens over. Vanochtend bevonden zich nog zeker 2.000 migranten in Ceuta. Bezorgde bewoners richten burgerwachten op in hun wijken. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts 1 van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2:00 vanmiddag rustiger op de wegen. Nog alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. De KNVB heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino opgezegd. De Nederlandse Voetbalbond spreekt van een fundamentele vertrouwensbreuk. Aanleiding zijn de omstreden plannen om commerciële rechten van het WK aan externe investeerders te verkopen. FIFA heeft dat plan inmiddels ingetrokken na veel internationale kritiek. Volgens de KNVB is nu een serieus gesprek nodig over het leiderschap van de FIFA. Verkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder loco-burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, Ziekenomroep.

0: maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. De politie heeft een 59-jarige Duitse vrachtwagenchauffeur aangehouden na het ernstige ongeluk op de A12 bij Babberich. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval waarbij meerdere mensen gewond zijn geraakt. Bij de botsing waren 4 voertuigen betrokken. 6 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. Het ongeluk gebeurde gisteren vlakbij de Duitse grens. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder local burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws. Flee,

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. Nirmal Purja, de Nepalese bergbeklimmer en berggids bekend van een Netflix-serie, is samen met anderen omgekomen bij een lawine nabij de Broad Peak in het noorden van Pakistan. Zijn onderneming Elite Expeditions bevestigde dit vandaag. Purja en 9 anderen werden donderdag door een lawine meegesleurd tijdens een beklimming van de meer dan 8000 meter hoge top. Landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur... Help, er zit een olifant in de tram. Met Jan van Eunen en Peter Bakker.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft met een droneaanval een Russisch containerschip op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. Het schip is onderdeel van het Russische staatsbedrijf Rosatom. De 17 bemanningsleden overleefden de aanval. Rusland en Oekraïne voeren de laatste weken vaker aanvallen uit op schepen in de Zwarte Zee. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moesten wekenlang in quarantaine na de opname van een patiënt met het Hantavirus. Uit onderzoek van het ziekenhuis blijkt dat dit voorkomen had kunnen worden. Door tijdsdruk, beperkte kennis en miscommunicatie beschermden medewerkers zich onvoldoende tegen het virus. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. En dan het weer. Nog geruime tijd zonnig en er staat bijna geen wind. Het koelt later vanavond wel flink af naar 8 tot 9 graden in het noorden. En zo'n 14 in het zuiden. Morgen veel zon en tropisch met 26 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Zieke Omroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De EU-ambassadeurs komen maandag bijeen over de migrantencrisis in Ceuta. Ruim 48.000 migranten keerden terug naar Marokko. Maar de situatie leidde tot felle kritiek op Spanje. Italië en andere landen voerden extra grenscontroles in binnen de Schengenzone. Solidariteit binnen de EU staat onder druk. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. 12 medewerkers van het Radboud Universitair Medisch Centrum moesten wekenlang in quarantaine na opname van een patiënt met het hantavirus. Onderzoek wijst op miscommunicatie en tijdsdruk. De patiënt werd niet op de speciale isolatieafdeling behandeld, wat quarantaine had kunnen voorkomen. De patiënt is inmiddels ontslagen. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen gisteravond ontruimd vanwege een verdachte auto. Er lagen geen explosieven in, maar wel harddrugs en vuurwapens. 3 mannen zijn aangehouden. De auto reed eerder weg bij een controle op de A27, waarna de politie de achtervolging staakte. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon en blijft het droog, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden en de wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

hebben we dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan we dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zien.

Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Ivo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van Rosatom op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. De 17-koppige bemanning overleefde. Het schip vervoerde bevroren voedsel en bouwmaterialen nabij Novorossiysk. Zelensky bevestigt de aanval en meldde ook aanvallen op 3 Russische olieraffinaderijen. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht, een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag, met een minuut stilte. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen gisteravond ontruimd vanwege een verdachte auto. Er lagen geen explosieven in, maar wel harddrugs en 2 vuurwapens. 3 mannen zijn aangehouden. De auto reed eerder weg bij een politiecontrole op de A27. De bewoners konden later terug naar huis. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon en blijft het droog met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden en de wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

0: Ja hoor, daar was hij weer, de opkikker van de week en maand. Niet van deze week, maar van deze maand, juli. Ja. Flaco Gimenez met In de hemel, daar is geen bier. En volgens jou is Mark Hoogkamer wel degene die erover zingt dat er in de hemel wel bier is.
1: Ja, die zegt Café in de hemel, gaat hij zingen. Dat, is nou, dat heb ik net gehoord. Hè. Ik heb er ook niks aan doen, maar dan krijg soms krijg je dat soort dingen mee. Hè.
0: Ja. Maar goed, wij zijn Jan van Eunen en tegenover mij...
1: Peter Bakker.
0: En we doen vanavond weer help. Er zit een olifant in de tram, want anders denk je van luister ik nu weer naar.
1: Wat is dit voor ellende?
0: Ja, nou, dat is dus geen ellende. Maar we gaan gewoon weer een heerlijk twee uurtjes volmaken met lekkere muziek. We gaan een heerlijke tijdreis maken van de jaren 20 van de vorige eeuw naar de jaren 20 van deze eeuw. En we hebben genoeg muziek om het twee uur. Natuurlijk weer de ketting. Niet te vergeten, die is ook heel leuk ingevuld door onze collega's.
1: Ja.
0: Jongens, het is een keur aan muziek. Oh nee, het is een ander programma. Maar een keur aan muziek.
1: Dat was een ander programma.
0: Ja.
1: Maar het is wel een leuke omschrijving.
0: Ja, hey,
1: zullen we gaan beginnen?
0: Ja, dat lijkt me heel verstandig. Dus begin maar met de opening.
2: Help, er zit een olifant in de tram. Presenteert 100 jaar hitparade. Met hits van elk decennium.
3: Van de jaren 20 van de vorige eeuw.
4: Yeah, we have an old banana.
2: Tot de 20's van deze eeuw.
3: De jaren 20?

0: Veralyn, artiestennaam van Dame Vera Margaret Welch. Geboren in 1917 in Londen en overleden in 2020 in East Sussex. Ze was een Brits zangeres die in de Tweede Wereldoorlog een grote bekendheid verwierf en de naam Forces Sweetheart kreeg. Het lied We'll Meet Again, geschreven door Ross Parker en Huey Charles, is haar grootste klassieker. Ook bekend is There'll Be Bluebirds Over the White Cliffs of Dover. En natuurlijk de allergrootste hit, Land of Hope and Glory. En Roses in December was een nummer uit 1937. Dat gezegd hebben, dan gaan we verder met Jan de Vries naar het jaartal 1943. En dat doen we met Zonnig Madeira.
1: De jaren 40.

Beast, dit hem. Give me some. Nee, please let it be me. Prachtig mooi nummer uit 1956. Ja, wel even lekker terug in de tijd. En dan gaan we gauw verder met Gimme Some Lovin', want dat wilde ik al bijna zeggen. Dus dan bij deze. Dit is een blues rock nummer van de Spencer Davis Group. En het nummer is geschreven door 3 van de 4 bandleden. Onder meer door Steve Winwood. Ja, die kennen we ook wel met Ark of Diver. Hè? Prachtig mooie LP trouwens. Spencer Davis en Muff Winwood. Het zal ongetwijfeld een of andere broer van Steve zijn. Het werd in 1966 als single uitgebracht en bereikte de top 10 van de hitlijsten in Australië, Ierland, de VS en het Verenigd Koninkrijk. Ook in Nederland lukte dit met een 4e plek in de top 40 als de hoogste positie. Spencer Davis Group met Gimme Some Lovin'. 60s.

0: Sheila en de Black Devotion hebben al een vooruitziende blik, want morgen gaat het natuurlijk regenen en dan gaan we lekker zingen in de regen. Uit 1989 was dat. Wat gaan we? Oh ja, we gaan naar het volgende.
1: Ja, ja. Natuurlijk. Ja, ja. Ja. Dan moet je even wachten. Want...
0: ja. Ja, ja, nee, ik heb niet een heel verhaal over Sheila. Dat,
1: heb je niet?
0: Nee, niet echt. Want we zouden gelijk, ze houden meteen het volgende doen.
1: Oh ja. Ja.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: En deze wordt speciaal aangevraagd door Joop Veninga. Onze collega die op de maandagochtend altijd bij ons present is. En op de woensdagochtend bij mij present is met het Testament uit de 60's.

0: Hij vraagt aan het nummer Nachtzuster van Doe Maar. En dat doet hij speciaal voor de SEH van het ziekenhuis. En voor de nachtzusters en nachtbroeders. Hier is Nachtzuster van Doe Maar.
1: 90's.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. 90's.

0: Vanilla Ice bracht ons naar 1991 met Ice Ice Baby. En we gaan gauw naar het volgende.
1: Daar word je een beetje koud van, hè? Van Ice, ja. Ice Baby.
0: Ja, dat was wel lekker in whisky. Vanilla maar goed, daar hebben we het in de tweede uur weer over. Niet nu.
1: Nee, ja, dan beginnen we. Ja, nee, laat maar zien. Dus. Hé, maar dan gaan we naar 2000. Oftewel de Zero's.
0: Yes.
1: Dat even zo mooi te heten. En daar had jij een andere neergezet. Maar een sessiedrummer die meegewerkt heeft aan het hele album. En ook aan de hit die er van het album getrokken is. Die is overleden verleden week.
0: Oké. Okay.
1: Dat is Rodney Holmes.
0: Mm-hmm.
1: En dan hebben we het over het nummer Smooth van Santana. Wat hij samen opnam met, die sessie drummer natuurlijk. En een hoop andere instrumentalisten. En de zanger Rob Thomas. We gaan dus naar...
0: Zero's.

0: Miss Montreal is een band die onder leiding staat van de zangeres Sanne Hans. De band bestaat naast Hans uit Kobus Groen, basgitaar en achtergrondzang, Mitchy Schwieman gitaar, Thijs Rensink drums en Peter Hendricks toetsen. En voor dit nummer is speciaal Nielsen aangeschoven, die het ook het nummer geschreven heeft. Het nummer Hoe uit het jaar 2013. Hoe? Gaan we nog een verzoekplaatje draaien?
1: Flevo,
0: ja zeker. Daar is hij hoor. Voor dit uur weer een verzoekplaat. Dit keer van Henriette van Eunen. En die kwam met Teddy Swims. Hij zwemt wat lekker door. En hij heeft het niet over de deur, maar over de door. Weet u het nog?
2: Twenties.
0: Gaat u het nog? Twenties.
1: Flevo, verzoekplaat.

0: Ja, dit was Terry Seuss als verzoekje, aangevraagd door Henriette van Eunen met The Door.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, die.
0: Die was het dus. En gaan we verder met het volgende item.
1: Ja, maar ik moet even wat zoeken.
0: Oh, je moet nog wat zoeken. Oh, dus ik moet gewoon doorpraten.
1: Ja, je moet gewoon doorpraten.
0: Nou goed, we hadden eigenlijk Lady Gaga en Bruno Mars had ik voor de jaren 20 willen draaien. Maar ja, dan komen er verzoekjes tussendoor. Ja, dan moet je af en toe een beetje switchen. Dus dat heb ik gedaan. En vandaar dat we dus Terry Swimmers hebben gedraaid met The Door. Speciaal voor Harriet.
1: Precies. En dat krijgen we nu.
0: Dat krijgen we nu.
2: Van wie is het origineel? Alleen de allerbeste covers bij de Flevo Ziekenomroep.
0: Ja, dat gaan we doen met een hele leuke uit de jaren 70.
1: 70, ja.
0: Ja, hè? Dat was een nummer van Mighty Sparrow en Byron Lee samen met de Dragonairs. En het nummer heette Only a Fool. Hartstikke mooi nummer. En uiteindelijk heb ik hem nu gevonden in dit jaar van Ziggy in the House en Mighty Sparrow. Beetje jammer, maar ja, het is een cover en in dit geval is hij niet beter dan het origineel. Dat kan ik wel vertellen. Hier is Mighty Sparrow en Byron Lee and the Dragonairs met Only a Fool en daarna Ziggy in the House.

0: We zullen maar zo zeggen, het klinkt een beetje zomers en ach, je kunt een nummer ook verpesten. En dat hebben ze net gewoon een beetje gedaan.
1: Ja, maar goed, als je het origineel niet kent, zou ik misschien wel een hele leuke plaat kunnen
0: vinden. Nou, ik denk dat heel veel jongeren dit best een lekker zomersitje vinden en het lekker op losgaan. Denk ik zomaar, toch?
1: Ja, dus. Nou, dat denk ik ook.
0: Oké.
1: Okay. Ik vind het origineel mooier.
0: Ik ook.
1: We krijgen nog een James Bondje, hè? Als laatste.
0: We krijgen nog een James Bondje als laatste. En voordat we dat doen, gaan we gauw zeggen dat we na het nieuws weer terug zijn, na 9 uur.
1: Ja.
0: Dus tot straks.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van Rosatom op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. De 17-koppige bemanning overleefde. Het schip vervoerde bevroren voedsel en bouwmaterialen nabij Novorossiysk. Zelensky bevestigde de aanval en meldde ook aanvallen op 3 Russische olieraffinaderijen. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht, een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag met een minuut stilte. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen ontruimd vanwege een verdachte auto met mogelijk gevaarlijke stoffen. Er lagen geen explosieven in, maar wel vuurwapens en harddrugs. 3 mannen zijn aangehouden. De auto was eerder op de snelweg A27 gesignaleerd met gestolen kentekenplaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws.
2: Er zit een olifant in de tram presenteert. Sluit aan in de muzikale tram. Een ketting van in elkaar overlopende nummers. Denk aan Wall Street Shuffle van 10cc. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Another One Bites the Dust van Queen.

0: Ja.
1: Welkom bij het tweede uur van Help. Er zit een olifant in de tram en we zijn weer begonnen met onze ketting. Jawel, we gaan weer aansluiten op wat we vorige keer gedraaid hebben. En wat we vorige keer bij geëindigd zijn, dat was de Dubliners met Whiskey in a Jar. En deze was ingezonden door Truus. En Truus die doet op de dinsdagavond Pleister op de Wonden.
2: Ja.
1: En op woensdagavond samen met haar man Jan. Ook dinsdagavond trouwens, samen met haar man Jan. Het muzikale blommetje.
2: Ja, ja. Nee, dat je dat maar even weet.
1: Ja, nee, ik weet het nog wel.
2: Ja, nee, oké. Okay.
1: Dus dan ja, en we gaan weer lekker door. En jij moest toen aansluiten. En Peter, waar ben je toen mee gekomen?
2: Ja, ik moest op een gegeven moment ergens mee. Ik denk, ja, de Dubliners, daar kan ik niks mee. Een jar, dat is een kruik of een glas. Nou, en daar vond ik ook niks. Vond ik ook niks leuks. Dus ik ben maar gewoon op whisky gegaan. Toen kwam ik uit bij de Whiskey Brothers. En die hebben een hele mooie cover gemaakt van Van Morrison's Brown Eyed Girl.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Ja, Latina. De Whiskey Brothers. Leuke uitvoering. Had ook in de cover mee kunnen zitten. Ja, alhoewel, ik vind hem inderdaad van Van Morrison toch wel een...
1: Van Morrison, dat is onovertrekbaar natuurlijk. Maar dit is gewoon een hele leuke cover.
0: Het is een leuke cover, ja. Ben je helemaal mee eens? Ja, zeker. Goed, ik moest erop verder gaan borduren. En wat heb ik gedaan? Ik ben maar doorgegaan op girl, meisje. Ik denk, nou, misschien iets in het Duits kan ik wat vinden. En wat wil nou? Die Roy Black, die heeft... een nummer uitgebracht. Het heet Das Mädchen Carina. Nou, zullen we die maar gewoon draaien?
1: Ja, want die heb je uitgekozen.
0: Oh ja, dat is zo.

0: Ja, Roy Black, dat is Mädchen Carina. En dat was voor jou weer een aansluiter, Peter. Hè?
1: Nou ja, daar moest ik weer op aansluiten, inderdaad. Ja, ja. Ja. Dan denk ik, ja, Carina. Nee.
0: Nee.
1: Roy, nee. Black, dat zou wel eens kunnen.
0: Je had wel iets van Roy Donders kunnen doen.
1: Had ik kunnen doen, ja.
0: Ja,
1: ja, maar... mijn favoriete artiest. Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, begrijp ik ook wel. Maar Siska Peters, is dat jouw favoriete artiest dan?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet, nou.
1: Maar het is wel een leuke plaat die je eigenlijk helemaal nooit meer hoort. En nou heb je dat al verraden natuurlijk, dat Siska Peters is.
0: Ja.
1: En met Black, nou. Sommige mensen kunnen dat nu invullen. Dan kom je uit bij de zwarte kat.
0: Zo heet onze kat Pixel. Dat is ook een zwarte kat. De Siska, zing er maar over.
1: Onze heet Joep.
0: Oh, Meloen.

0: Ja, Siska Peters, de zwarte kat. Leuk gevonden, Peter.
1: Ja, ik hoor het. De zwarte kat.
2: De zwarte kat, ja.
0: Ja, nou. niet onder een ladderijn lopen. Dat moet je niet doen. Maar goed, dat is wat anders. Je had het over een kat. Ik denk, nou, ik ga door met die kat. En dat doen we gewoon met de kat van Ome Willem. Wim Sonneveld, Hetty Blok en Leen Jongewaard.
2: Oh, deze niet. Deze.
0: Ja.
3: De kat van Ome Willem

0: Ja, de kat van ome Willem. Leuk. En ja, het was het jouw beurt.
1: Ja, zuster. Nee, zuster. Hè?
0: Ja, ja, dat was het. Ja, zuster. Ja,
1: en jij
0: zuster.
1: Zei alleen dat het Wim Sonneveld, die blok en Leen Jongewaard was. Maar ja. Carla Lip en John Kuipers en Barry Stevens.
0: Ja, die staan er ook allemaal bij. Ja, dat klopt.
1: Ja, die hebben ook meegezongen.
0: Ze hebben allemaal meegezongen. Ja,
1: dat moet je wel even roepen.
0: Nou, ik denk, ik laat jou ook eventjes
1: zeggen.
0: Want de tweede uur is echt van ons samen, toch?
1: Ja, dat wel. De eerste uur, dat mag jij helemaal alleen doen.
0: Nee. Ik laat je ook heel langzaam een klein beetje infiltreren.
1: dankjewel. Hé, maar ik moest weer aangesluiten.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, nou, dan gaan we maar op ome Willem. Althans, op ome... nog wat.
0: Ja, op oom.
1: En toen, ja, oom. En toen kwam ik bij de Fingerboys uit met Uncle John from Jamaica. En die begint natuurlijk heel zachtjes.
0: Ja, dat had je kunnen zien.
1: Ja, dat heb ik ook, dat weet ik ook wel.

0: holiday. Ze treden nog steeds op, hè, die Venga Boys.
1: Oh ja?
0: Ja, ze zijn nog steeds, vooral ook in Spanje en op Ibiza en zo doen ze nog steeds optreden. Ze zijn ook hier in Nederland, bij al die discotheekjes gaan ze nog steeds langs. Maar okay. Dit was Uncle John from Jamaica. En die was ingezonden door jou als, ja. Als ketting. Ja, en toen mochten onze vrienden van de omroep mee gaan doen. En ja, wat een aardig leuke instelling. En zo ook eentje van Robert van de Keur.
1: Ja,
0: volgens mij zit hij ook aan de microfoon op het ogenblik. En die gaat even uitleggen wat hij ingezonden had.
1: Ik ga jullie overtuigen van dat ik de winnaar ben. Dat is natuurlijk nog niet bekend. Dus ja, ik denk dan zal ik even helpen door het persoonlijk even te vertellen. Willen jullie al weten wat ik uitgezocht had? Ja.
0: Ja, zeg het maar hoor.
1: Ja, ik heb uitgezocht. Oh, ik moet even slikken. Juist. De Beach Boys, een Kokomo, heb ik uitgezocht.
0: Ja.
1: En waarom heb ik dat gedaan? Nou, omdat we net naar het nummer hebben zitten luisteren. En als je dan naar het verhaal luistert, als je het Engels een beetje erbij pakt, dan is dat 's ochtends om 8 uur opstaan met hoofdpijn en weet ik veel. En ik heb geen tijd voor ontbijt. En alleen maar streng werk. Ome John zit lekker op Jamaica. En die staat symbool voor relaxen en feesten. En de Caribische reggae vibes. Nou, dat hebben we net allemaal gehoord. Dus dat is echt hartstikke leuk. En toen dacht ik van ja, maar als je naar de verhaallijn verder trekt, dan stopt het een beetje op die droom. Om impulsieve te ontvluchten. Maar ja, ze komen nooit. En Cody pakt dat op. Is gelakt. Er kan geen kantoormuren. Om 8 uur gaat niet meer. En het is allemaal. Dus daar. Dus ja. Dank hem al.
0: Ja.
1: Dus één liedje zingt de wens en de andere is het vervolg dat het ook daadwerkelijk gebeurt.
0: Nou, Robert,
1: nou, geweldig. Als dit geen winnaar is.
0: Ah. Zo jammer dit weer, helaas. Je bent het niet geworden.
1: Oh,
0: dat is nou jammer. Want we bleven toch maar op het woordje Jamaica blijven hangen. En wij zijn eigenlijk gegaan voor Harry Belafonte. Nee, Jan Herema. En die had ingezonden Harry Belafonte met Jamaica Farewell. Maar desalniettemin, we gaan de Beach Boys straks wel voor je draaien, Robert.
1: Oh, leuk.
0: Ja,
1: maar
0: toch?
1: Dit is ook goed, geloof ik. Ga luisteren.
0: Luister maar. Ik wil het niet prullen.

0: Ja, dat was die van Jan Herema. Harry Belafonte, Jamaica Farewell. En toen mocht jij weer een fragmentje gaan maken. Deze ik ben heel benieuwd.
1: Deze hebben we uitgekozen om weer op verder te borduren. En ik heb deze erop voortgeborduurd. Een klein stukje ervan.
0: Luistert.

0: Ja, het is... Dat vermoeden had ik wel. Ik had eigenlijk gedacht, nou, dat zal de last farewell wel worden. Maar ja, dat heb je gelukkig niet gedaan. Je bent overgegaan in het Duits met Roger Whittaker.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk. Wat is de titel?
1: Nou, dat hebt hij net gezongen.
0: Ja, maar dat is niet te verstaan. Nee. Zo goed is het Duits niet.
1: Abschied is een scherfes gesweerd.
0: Ach, Abschied. Ach, is dat zo? Ja, ja.
1: Ja. Abschied, farewell.
0: Oh, ja, afscheid, ja.
1: Farewell.
0: Ja, ik had het kunnen bedenken.
1: Ja, dat had je kunnen brengen. Nee, natuurlijk niet. Want je kende het hele nummer niet.
0: Nou, ik zal het ongetwijfeld best wel een keer gedraaid hebben. Want ik heb wel eens wat van Roger Whittaker gedraaid hier binnen. Dus wat dat er gaat.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Het is Roger Whittaker. Dus nou, met,
0: ik ga er wat op voortborduren.
1: Schijfers, zweert. Ja, dan kan je het tentje hard doen. Hè?
0: Ja, dat kan. Maar laat het maar even mij over.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat laat ik aan jou over.
0: Oké.
1: Ik ben weer benieuwd.
0: Robert is er nog. En we gaan Robert gewoon eventjes verrassen door zijn inzending van de Beach Boys Kokomo meteen te gaan draaien. Want het is toch best ook een hartstikke mooi nummer.

0: Ja, wat leuk hè. Willem Alberti, Ome Jan, ingezonden door Truus Herema. En die kwam op Ome Jan, Uncle John. Leuk gevonden trouwens. Gaan we verder met het volgende. En dat is de Goombay Dance Band. En die is ingezonden door Joop Veninga. En die borduurde door op Son of Jamaica.
1: Je moest er even door.
2: Dan moet je het water,
1: de zon, de zee komt
0: er. Nee, dat laat maar. Dat is net, dan kom je meteen in de moed. Daar gaan we praten en die is de hele moed weg.
1: Oh, sorry.
2: Ja, maar nou, nou zijn we door het begin van het nummer aan het
0: praten. Ook dat natuurlijk.
1: Nou, moet je zingen nog niet, hè?
0: Dus, nou, ze wouwelen wat.
1: Nou, ze wouwelen wat. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol man and Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand,

0: En LSD, DJ, Better Off Alone. Hè? Had ook mooi gekund.
1: Dat had allemaal gekund, hè?
2: Moet je allemaal... Had allemaal gekund, Robert. Ja, maar, dan moet je helaas.
0: Dan moet je dat gaan uitleggen allemaal. Dus het schiet er allemaal niet op.
2: Ja, nee. Maar goed, we gaan even verder met waar we gebleven waren.
0: Dus daar ben je 2 uur mee bezig.
2: Ja, dat is ongelooflijk, hè? Dat denk je dat wij ermee bezig zijn.
0: Nee, ik probeer jullie nog te overtuigen van een rectificatie van mijn nummer. Maar er zijn heel veel nummers echt gewoon goed om te draaien. Ja. Dus ik snap
1: het. Een heleboel, inderdaad.
2: Oké, maar deze die dit gedraaid is, want ik ga er even overheen, want anders zit er alleen maar te kletsen en niet te draaien. Wat voor Harry Belafonte? Nee, niet Harry Belafonte.
0: Nou, wel Harry. Harry Obrendorf.
2: Harry Obrendorf, ja, die kwam met No Woman No Cry. En we blijven even in de Harry's en dat doen we met Island in the Sun, maar dan weer Harry Belafonte. Deze is ingezongen door Fred Bokhorst. Je weet dat hij meteen begint. Where my people have
1: toiled since time begun. Ga maar terug. We moeten opnieuw.
2: Nou, laat hem nou maar zingen. Anders dan is hij zo zielig voor hem. Nee, ga maar door.
0: Harry Belafonte met Island in the Sun. This is

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ik heb totaal geen idee wat het met Jamaica te maken heeft gehad, maar het is wel een hartstikke goed nummer. Spencer Davis Group, ingezonden door Aard, die samen met Fred de Fred Music Mix op de dinsdagmiddag presenteert. En die had Time Seller. En best wel een geweldig nummer. Dus, en we draaien gewoon alles wat ingezonden wordt, dus hangt deze.
1: Zo is het.
0: Ja, en dan gaan we gauw naar Bojura. En dat is een Nederlands zangeresje uit de jaren 70. 60 en 70. En die had een nummertje dat heet What is Love?

0: Ja, en ik had er eigenlijk op willen aansluiten van Pat Benatar, Love is a Battlefield, als antwoord hierop. Maar ja, die tijd hebben we niet meer, want we gaan door naar het laatste nummer. Oftewel een beetje instrumentaal om af te sluiten. En dat doen we als volgt. Ik hoop dat u ondanks alles toch lekker geluisterd heeft naar hetgeen wat wij u gebracht hebben. Ik bedank Robert dat hij weer een tweede uur bij ons is geweest. Hartstikke leuk weer om weer erbij te hebben.
1: Ik kom volgende week over 14 dagen gewoon weer een nieuw nummertje brengen.
0: Vind ik hartstikke leuk. Ja, en als je hem dan ook weer zelf aankondigt, dan zijn we helemaal in de bonen. En misschien als onze vrienden luisteren en denken van, hé, dat vind ik ook leuk. Nou, dan kunnen we misschien wel proberen om dat ook met hun te doen. Maar dat even terzijde. Dat is wat mij betreft, heb ik het gezegd. Dan wens ik Peter een fijne avond toe. Ik wens Robert een fijne avond toe. En de mensen in het ziekenhuis. Jongens. Nog even volhouden en gaan we naar huis als het een beetje mee zit.
2: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Dag.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In de Gironde mogen 208.000 van de 224.000 geëvacueerde mensen terugkeren naar huis nu de bosbrand onder controle is. De brand verwoestte 42.000 hectare. In het departement Var woeden nog hevige branden waarbij 1.500 brandweerlieden zijn ingezet. In Griekenland evacueerden 300 mensen over zee bij Porto Germeno. 4 mannen moeten dit najaar in Duitsland voor de rechter komen wegens de vermeende verkrachting en mishandeling van een dakloze vrouw van 33. 2 verdachten zijn minderjarig. De vrouw werd in november vorig jaar half naakt en geboeid aangetroffen in een tuin in Soest na maandenlange gevangenschap en misbruik. De Canal Parade in Amsterdam verliep zonder grote incidenten. 80 boten voerden door de grachten voor honderdduizenden bezoekers. Premier Jette en minister Yesilgöz waren aanwezig. Pro-Palestina-demonstranten zorgden voor kleine verstoringen. 1 persoon werd aangehouden wegens het ontbreken van legitimatie. In Congo groeit de ebola-uitbraak door met 3.500 besmettingen sinds mei. Bijna de helft overleed. Er is nog geen behandeling of goed vaccin. Techbedrijf Meta verkocht vorig jaar 7 miljoen AI-brillen met camera's, wat privacyzorgen oproept. In Europa helpt rewilding met grote grazers biodiversiteit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziekenomroep. Met easy listening muziek.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Moskou vielen bij een explosie in een restaurant 3 doden en raakten 15 mensen gewond. De explosie, vermoedelijk door gas, gebeurde in een van de 7 zusters, Stalinistische wolkenkrabbers. Het restaurant was gesloten voor een besloten evenement. Daarna brak brand uit. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht, een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag, met een minuut stilte. Franse premier Sébastien Lecornu meldt dat natuurbranden in Frankrijk over het algemeen onder controle zijn. De branden woeden nabij Bordeaux en in Var, tussen Marseille en Cannes. In Var stak de brand in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw op. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: muziek om op de Flevo Gastvrije App.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 mensen omgekomen en 15 gewond geraakt. Het restaurant was gesloten voor een besloten evenement. Volgens onbevestigde berichten werd de verjaardag gevierd van generaal Alexander Tsjajko, opperbevelhebber van de Russische luchtmacht. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. Europese ministers van Justitie houden dinsdag spoedberaad na de massale oversteek van migranten van Marokko naar Ceuta. EU-voorzitter Ierland riep de vergadering samen op verzoek van ruim 20 lidstaten. Circa 50.000 migranten drongen deze week de Spaanse exclave binnen. Italië schortte erop cennen op voor reizigers uit Spanje. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling is daardoor onmogelijk. De centrale levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit, maar produceert nu slechts een kwart. Hongarije importeert voor honderden miljoenen euro's. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep, met easy listening muziek.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: FC Edol op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord. Welkom. Dit is de Flevo Zieke Omroep. Te beluisteren op de Flevo Gasvrij app.
1: I want everybody to get up on your feet now, now, now. Yeah! I want everybody to hear.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden.